0: De orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste twee levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
1: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie, doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. Januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentem als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen na het drinken van de wijn.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquile Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit Kroes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Delhaize filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek uit 1985. De album top 3 zat er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alison Moyet op 1.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarnosc als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Boeijmans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Boeijmans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsversie.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaaide hopen sneeuw die soms meters hoog zijn, terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. En de muziek uit 1978. De album top 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3, City to City van Gary Rafferty op 2 en Saturday Night Fever op nummer 1.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies.

0: Hits 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993.
2: Juni.
1: De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad. Als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyad huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyad. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: We begonnen deze allereerste aflevering van Ontbijtvitamintjes op zondagmorgen met Julio Iglesias en Hey. Goedemorgen, ben je al wakker? In ieder geval, blijf bij ons, want wij maken jullie wakker met een glimlach. En onder andere deze hits.
1: Goedemorgen.

0: Hoewel Kiki die wereldwijd vooral legendarisch is geworden door haar nummer 1 duet Don't Go Breaking My Heart met Sir Elton John in 1976, was Star begin 80 een belangrijke solo-hit voor haar en in Nederland en België een bescheiden hit. The best oldie station,
1: golden oldies radio. Een arme man bidt al wekenlang elke avond vurig tot God.
2: Lieve Heer, alstublieft. Laat mij de loterij winnen, zodat ik uit de schulden geraak.
1: Er klinkt een diepe zucht uit de hemel en een stem antwoordt.
3: Ja, mens, help mij dan een handje.

Het nummer is geschreven door het legendarische duo Burt Bacharach en Hal David voor Dionne Warwick destijds. Dat gebeurde in 1967. Hoewel Warwick's versie een enorme hit was, gaf Burt Bacharach later toe dat hij de rauwe, door gospel geïnspireerde versie van Aretha Franklin eigenlijk

Herken je dat gevoel? Je voelt je een beetje down, je zet de radio aan en precies op dat moment hoor je een liedje dat exact beschrijft hoe je je voelt. Dat is de magie van muziek en niemand bezingt dat beter dan de Rocketman zelf. In minder dan 4 minuten gecomponeerd, maar al 40 jaar een absolute klassieker. Elton John was dat met Sad Songs Say So Much. Zometeen is er de koffieplaat, dus ga nog snel even een kopje halen. Dan kan je heerlijk genieten na Carly Simon. Ook mooi dit. You're so vain.

De legendarische Otis Redding klassieker, maar dan in een ander jasje gestoken door Billy Valentine en The Forest Rangers. Speciaal opgenomen voor de ruige bikers-serie Sons of Energy. Goed, van de melancholie aan de waterkant schakelen we direct over naar de warme zwoele klanken van de Philadelphia Soul. Hier is Billy Paul met Thanks for Saving My Life. Goedemorgen.

gingen terug naar het begin van de jaren 80 voor een van de meest herkenbare saxofoon-intro's uit de popgeschiedenis. Man at Work was dat met Who Can It Be Now? Het is tijd nu voor de bekende jarige van vandaag, 11 oktober. De rapster Cardi B is jarig. Zij wordt 34. De Amerikaanse golfprofessional Michelle Wie is er 37 nu. En de jongste broer van Willem-Alexander de Nederlander Constantijn is nu 56 jaar oud. De actrice Joan Kozak die wordt er 64 vandaag. En Daryl Hall van het duo Hall & Oates die is vandaag 80 jaar geworden. Hier is zij alleen dit keer, anders gezegd, all by.

0: Worstelen met het verleden, dat is iets waar we allemaal wel eens mee te maken krijgen. Je hoorde de krachtige stem van Lou Gramm, met andere woorden, Foreigner and That Was Yesterday. En dan nu de Love Unlimited Orchestra, het orkest van Mr. Barry White. Er zaten 40 leden in dat orkest en leuk om te weten is waarschijnlijk ook dat Kenny G en Ray Parker Jr. er lid van waren. Die zaten dus allemaal in The Love Unlimited Orchestra en samen met de zangeressen van Love Unlimited brengen ze I'm So Glad That I'm A Woman.
1: Goedemorgen.

0: We zaten terug in 1974 met Catapult, de Nederlandse band uit Leiden, die tussen 73 en 79 nogal wat hits hadden. Tiener Babbe Band verscheen in 1974 en was zelfs een tijdje de trottelschijf op Hilversum 3. En dan is het nu hoog tijd voor de Evergreen van de week.
1: A trip down memory lane. Dit is de Evergreen

sommige liedjes hebben niet veel nodig. Een mooie melodie, een warme stem en een verhaal dat recht naar het hart gaat. Silver Fox, zo werd hij wel eens genoemd. Charlie Rich had in 1973 een wereldhit met dit prachtige nummer, The Most Beautiful Girl. Goedemorgen, als je er net bent bijgekomen. Dit is Golden Oldies met nu Pussycat en een echte Motown-klassiek, The

origineel van de Four Tops, dat weten jullie. Maar Pussycat maakte er in 1978 hun eigen versie van. Simpelweg getiteld The Same Old Song. En we blijven nog even in de Motown-sfeer met Edzilia Romley en I'm Gonna Make You Love Me. Tot zo!

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bij de 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: als je er net bent bijgekomen. Goedemorgen allemaal. Je luistert naar de allereerste uren van onze vernieuwde zondag hier bij Golden Oldies Radio. Vanaf nu maken we je dus op zondag wakker met een pak ontbijtvitamintjes. Maar dat is natuurlijk niet alles. Zo is er deze namiddag bijvoorbeeld Frank van Roosendaal. Je kan de lunchroom delen met Henry Valk en Wim van Egmond, die is ook van de partij. Die hoor je strakjes tussen 6 en 8. Reden genoeg dus om te blijven luisteren. En dit hoor je in ontbijtvitamintjes tussen 9 en 10.
1: Goedemorgen.

You're the First, The Last, My Everything, dat kennen we natuurlijk allemaal van Barry White, maar dit was zijn allereerste solo-hit ooit, Can't Get Enough of Your Love Baby, en dat kwam uit in de zomer van 1974. Hij was meteen ook een geweldige nummer 1 hit in Amerika. Goedemorgen.

De Franse zanger met Tunesische roots F.R. David was bij de opname simpelweg zijn gitaar vergeten en noodgedwongen vulde hij de melodie in met een synthesizer en dat bleek een gouden greep, want het leverde hem een miljoenhit op. Words was dat. Wist je dat de officiële sterfdatum van de legendarische Franse zangeres Edith Piaf eigenlijk een leugentje is om bestwil? Ik vertel er zo meteen meer over na Dolly Parton en I Get a Kick.

officiële sterfdatum van de legendarische Franse zangeres Edith Piaf is eigenlijk een leugentje om bestwil. In de geschiedenisboeken staat vaak dat ze op 11 oktober 1963 overleed. Maar in werkelijkheid stierf de kleine mus een dag eerder, op 10 oktober in Zuid-Frankrijk. Omdat Piaf absoluut in haar geliefde Parijs wilde sterven, smokkelde haar echtgenoot haar lichaam die nacht stiekem in een ambulance naar de hoofdstad. Pas daar werd haar dood officieel gemeld. Op de 11e dus, en vandaag dus exact 63 jaar geleden.

Ontbijtvitamintjes, daar luister je naar en je krijgt een streepje filmmuziek uit de film Footloose van 1984. Natuurlijk hoorde je Denise Williams en Let's Hear It for the Boys. Zometeen is er de rubriek Vandaag in de Geschiedenis, maar eerst nog wat muziek voor bij de koffie. Queen en You're My Best Friend.

0: is vandaag in de geschiedenis.
1: Het is vandaag 11 oktober en in onze tijdmachine reizen we terug naar een aantal memorabele momenten op deze dag. We beginnen buiten onze damkring. Vandaag in 1968 lanceerde NASA de Apollo 7-missie. De allereerste keer dat het legendarische Apollo-programma daadwerkelijk een bemanning in de ruimte bracht. Astronauten Wally Schirra, Don Astley en Walter Cunningham bleven 11 dagen lang in een baan om de aarde om alles te testen voor de latere maanlandingen. Precies 10 jaar later in 1978 was het een drukke dag in Nederland. Koningin Juliana opende officieel de vernieuwde en verbrede Moerdijkbrug over het Hollandsdiep. Maar minstens zo historisch was wat er die avond op televisie gebeurde. De Veronica Omroep organisatie zond op Nederland 2 namelijk de allereerste aflevering uit van het legendarische muziekprogramma Countdown. Het popmagazine op tv waar de grootste wereldsterren live in de studio te zien waren. We sluiten af in 1992 in de ijskoude Noordelijke IJszee. Een schip van milieuorganisatie Greenpeace probeerde daar zonder toestemming een voormalig Russisch testgebied voor kernwapens binnen te varen. De Russische kustwacht greep keihard in en dwong de activisten resoluut om rechtsomkeer te maken. Tot zover een greep uit de geschiedenis van 11 oktober.
2: Dit was vandaag in de geschiedenis.

Wat hij precies wil doen wordt niet expliciet gezegd, maar we moeten er geen tekeningen van maken. Barry Manilow was dat met I Wanna Do It With You. Zometeen is er de cover story, maar eerst Danny Wilson en Mary Sprayer. Everything.

0: Dit is de Cover Story.
1: Je kent hem ongetwijfeld in deze uitvoering. Cyndi Lauper met All Through the Night. Een typisch jaren 80 nummer. Afkomstig van haar album She's So Unusual. De single verscheen in 1984 en werd in Amerika een top 5 hit. Maar dit nummer is helemaal niet van Cyndi Lauper. Het origineel komt van Jules Scheer, die het nummer al in 1983 uitbracht op zijn album Watchdog. En geloof me, zijn versie klinkt behoorlijk anders dan die van Cyndi Lauper. We gaan even terug naar het begin. Dit is de man die het allemaal schreef.
0: De Cover Story.
2: Broadcasting on the internet, AM and DAB+. Golden Oldies Radio.

Ze zingen The Talk of All the USA, She's a Woman. Intussen is dat geen vrouw meer, maar is dat een man geworden. En die noemt Donald Trump. Goed, je hoorde The Middle of the Road. En dit is Carlos Santana. And She's Not There.

0: Het was de debuutsingle van de Amsterdamse disco-funkgroep Sparkle die in 1980 deze disco-klassieker maakte. You and Me was dat. En dan is het nu tijd voor een heerlijke popcorn-classic. All I Want to Do Is Cry van Billy Bland.
1: It's Popcorn.

De ontbijtvitamintjes die zijn bijna op, maar de gouden hits die draaien door hier bij Golden Oldies. Daar zorgen Lex, Wim, Henry, Frank en zometeen Hans wel voor op deze gouden zondag. Hoog tijd om wakker te worden nu hier.

Ik ga afronden. We gaan naar het nieuwsluisteren van 10 uur. En ik wens jullie heel veel luisterplezier zometeen met Hans Groters. En laat jullie met Jimmy Ellich en Funny How Time Slips Away. Tot volgende week.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: zo onverschillig. I don't mind at all. Een eendagsvlieg. Bourgeois Tech. Hey, goedemorgen. Dit zijn de Toon Tunes.
1: Kom samen. Kom.

0: Onmiskenbaar, de handtekeningen van Phil Collins, Mike Rutherford en Tony Banks. Je hoorde Genesis. Hold On To My Heart uit 1991 uit het album Weekend Dance haalde de 16e plek in de Nederlandse top 40. Hey, goedemorgen. Leuk dat je luistert naar de Toon Tunes. We zijn toe aan de wekelijkse Neder-Toon Tune van deze week. En dat is een klassieker uit 81. Henk Spaan en die andere, Harry Vermegen.
1: De Neder-Toon Tune.

maakt ons niet uit op welke dag je luistert naar Golden Oldies Radio. Want we doen het gewoon elke dag met veel plezier voor jou. Je hoorde Stevie Wonder, Do I Do. Neem je mee in de tijd, 1970. Een band die destijds werd aangevoerd door Vince Gill. Een man die nog steeds actief is. Inmiddels een 50-jarig jubileum viert. Dat doet hij door elke maand een EP uit te geven. Daarnaast toert hij nog steeds rond in Amerika met de Eagles. Je hoort Vince Gill en de Pure Prairie League. En Let Me Love You Tonight.

0: on Blueberry Hill.
1: Zo ging dat destijds in de jaren 60 en zo gaat het nog steeds. Voortborduren op het succes van een ander. Cliff Richard hoorde je met de cliffhanger van deze week in de Toon Tunes. Dit keer hoorde je Blueberry Hill, uiteraard bekend van Fats Domino. Volgende week weer een andere van Cliff op deze zender, Golden Oldies Radio. Fijn dat je luistert. We hebben een nummer uit de jaren 80. Een beetje R&B voor je. Dit is Flip the Script en Never Told You.

Het was 1965. Het liedje werd twee keer populair in de hitparades. De eerste keer op Petula Clark, niet lang daarna in deze uitvoering van The Vogues, You're the One. Mag ik je laten luisteren naar Linda Ronstadt, You're No Good?

een heel bijzonder verhaal achter dit liedje. Het is origineel opgenomen voor en door Iggy Pop. En dat werd destijds samen al gedaan met David Bowie. Alleen David Bowie bracht het later nog een keertje uit. En het was gebaseerd op een affaire die Iggy Pop had, heel lang geleden, met een Vietnamese vrouw, Kualan Nguyen. Ja, wat het dan met China te maken heeft, sla me dood. Je hoorde David Bowie en China Girl.

Ondanks dat het liedje in 1996 nummer 16 stond in de Nederlandse top 40, nummer 1 in Engeland, nummer 5 in de Verenigde Staten en nummer 7 in België, had het toch 2 uitgaves nodig om de hit te worden zoals het uiteindelijk werd. Voor Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's. We gaan op naar het nieuws van 11 uur. Ik spreek je graag daarna weer.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vandaag wappert de regenboogvlag op diverse plekken vanwege Coming Out Day. Een dag voor extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQ'ers. Bij politiebureaus wordt de vlag gehezen en vanavond wordt er in elke provincie één bureau in regenboogkleuren verlicht. Ook provincies en gemeenten zoals Noord-Holland, Zevenaar en Heumen hijsen de vlag om steun uit te spreken. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Een van haar grootste hitsingles. Bekend van onder meer The Wuthering Heights en Running Up That Hill. Je hoorde Kate Bush en Babushka aan het begin van dit tweede uur Toon Tunes op Golden Oldies Radio. Hey, hallo, leuk dat je luistert. 8 jaar daarvoor, 1972, was dit een hit.

Hoort je bijna denken, waar ken ik de tekst van? Kan prima kloppen. De jaren 60 werd het gebruikt door de Rolling Stones in hun liedje You Can't Get Always What You Want. Dit keer in de sample-uitvoering van George Michael in zijn liedje Waiting for That Day. Uiteraard hier op Golden Oldies Radio in de Toon Tunes. Het station dat ondanks de veranderingen eenvoudig is gebleven. Dit is het goede doel.

origine een nummer van Bruce Springsteen uit zijn album Greetings from Ashbury Park uit 1973. Dit was de uitvoering uit 76 van de Manfred Mann's Earth Band. En die ken je weer van Davies on the Road Again en Mighty Quinn. Dit keer Blinded by the Light, een plaatje dat geen hit werd in Nederland. Ook niet in België, alleen in Wallonië. En het was wel een enorme hit in Amerika en Engeland. Dat dan weer wel. Manfred Mann's Earth Band op Golden Oldies Radio en Blinded by the Light. Dit is uit de jaren 80, de Italo-trend van destijds. Met gevoed door onder meer deze band. Well, band, een project, zo moeten we het noemen. Dit is Fun Fun, Give Me Your Love.

Van origine een Amerikaans nummer van Jack Lee uit 81. Twee jaar later werd het een enorme hit uit zijn album No Parley voor Paul Young. Come Back and Stay. Uit hetzelfde album zul je waarschijnlijk ook nog wel andere nummers kennen zoals ze daar waren. Love of the Common People en uiteraard Wherever I Lay My Head. En het wat minder bekende, het oude nummer van de Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Ook erg leuk om te horen. Misschien dat we dat de volgende keer eens meepikken. Paul Young op Golden Oldies Radio in de Toon Tunes, dus met Come Back and Stay. En dan nu wil ik je graag meenemen naar de jaren 60. Here is a Toon Tune 60s. The Cats en Marianne.

platen als Refugee, Face in the Crowd en Mary Jane's Last Dance hits waren in Nederland, was dit het helaas niet. Het ijzersterke I Won't Back Down, Tom Petty and His Heartbreakers. Je hoort het hier op Golden Oldies Radio, waar we ruimte gaan maken voor een niemandalletje, als ik dat zo mag zeggen. Of moet ik zeggen een one-hit wonder? Misschien klinkt dat vriendelijker. Uit 1994, Prince Ital Joe, featuring Marky Mark en United.

volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Oké, het is vroeg, maar zullen we er eentje nemen op de romantiek? Champagne en how about us? Hier op Golden Oldies Radio, de Toon Tunes. En we gaan toe naar het nieuws van 12 uur. Dus met andere woorden, dit was de show voor vandaag. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Ik wens je heel veel plezier met de overige programma's hier vandaag. En graag tot volgende week. Ik laat je achter met Centerfold, een oudje van de Golden Earring. Titel is Radar Love.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Leticia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schrapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

opening van het programma. Cliff Richard and the Shadows, 1967, In the Country. Zondagmiddag, 12 uur geweest en dit is Lunchroom. Ja. Ja. Een unicum. De eerste aflevering van Lunchroom op zondagmiddag hier op Golden Oldies Radio. En niet alleen op zondag, ik ben er ook voortaan op maandag tussen 12 en 2. Wat wil je nog meer, hè?

gaan we doen vandaag en morgen? Nou, er verandert aan de formule zoals je die gewend bent van de donderdagen niet zo heel veel, hoor. We gaan elke week terug naar een bepaald muziekjaar. En vandaag is dat het jaar 1979. Morgen trouwens ook. Verder twee 50's platen, ook in het eerste uur. Tweede uur hoor je de Beatles. Nou, voor de rest, blijf maar luisteren. Ook uit 67, we draaien er gelijk

0: Ze hadden in totaal 42 top 40 noteringen in Nederland. Golden Earring. Toen was het trouwens nog Golden Earrings. Uit het voorjaar van 1967. In My House.
1: Niemand, maar dan ook niemand, kan ons stoppen. Wij blijven draaien. Wij blijven klinken. Op DAB+. En wereldwijd via internet. Golden Oldies Radio. De muziek gaat door. Back
0: to the 50s. Tweemaal 50 jaren muziek. Hier is Ricky Nelson.

Peter de Koning. Het is lente. Nee, het is altijd lente. In de ogen van de doktersassistenten. Nee, het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Moet nog een beetje wakker worden deze zondag. Nog wel een koffie nemen, denk ik.

0: kan dan een hele leuke tandartsassistente zijn. Totaal geen zin om naar de tandarts te gaan. Daar ben ik niet bang voor, maar leuk is toch anders hoor. Trouwens, wat ik nog erger vind, is de mondhygiëniste. Nou ja, leuker onderwerp is soulmuziek. Zometeen de Temptations.
1: You're lying here next to me.
0: En hier is Mr. Barry White. Donkere stem.
1: Oh, what a groove.
0: I'm gonna love you just a little bit more.

0: zeg je? Beetje pittig. Kan me wel iets bij voorstellen hoor. Maar wel lekker de soul toch van de Temptations. The Law of the Land. Hadden 8 top 40 noteringen. Dit was geen top 40 notering. Sterker nog, kreeg in Nederland helemaal geen aandacht.
1: De Zeezenders zijn dood. Voltooid verleden tijd. Maar de muziek van toen is nog altijd springlevend. Want wij zijn er nog.

0: met een heerlijke zondagprogrammering. Trouwens, niet alleen de zondag, maar de zondag is totaal vernieuwd. En daarom is het zo leuk dat je luistert naar Lunchroom. Voortaan elke zondag en maandag tussen 12 en 2 hier op zender.
1: De dag van vandaag, de hits van destijds.
0: Ja, want ik zei het al, we gaan heel lang terug in de tijd. 47 jaar terug. Na week 42 van het jaar 1979. We draaien dit uur drie platen die genoteerd staan in die lijst. Maar even wat, heel wat anders. Wat was er zoal op televisie toen? Natuurlijk deze, hè? Dallas, een serie over de familie Ewing. Die oliemagnaten daar in Texas. In Dallas, Texas. En voor de kinderen...
2: Mijn vader is een tovenaar. Het is echt, het is heus, het is raar, maar waar. Een
0: tita-tovenaar.
3: En hier is uw ster, Willem Ruis.
0: De Willem Ruis show was een heel groot succes. Maar wat dacht je van Top Op? Met Ad Visser en Penny de Jager. Allemaal in 1979 op de tv. En Ellen Foley stond in de top 40.

0: nummers. 8 met een stip in de hitlijsten. Dit is nieuw op 28, Alan Sorrenti. Nou, helaas niet verder komen dan nummer 26. Maar te mooi om niet te draaien vandaag. Terug naar week 42 van het jaar 1979.
1: Lunchroom. Lekkere muziek voor je lunchpauze. Met Henry Valk.

0: wat van maken, hoor. De Amazing Stroopwafels. The Lonesome Cowboy.
1: Hollands Glory. Muziek in je moerstaal.

in de jaren 80, jaren 90 muziek luisterde, dan was het niet zelden een LP van de Amazing Stroopwafels. Gewoon leuke muziek. Leuk, ja. Geen meuk. Oud ook wel. Dat dan wel, hè? Oude meuk.

Even een, nou zeg maar een quizvraag. Ik zeg 1998. En ik noem de tekst I don't want to see a ghost. It's the sight that I fear most. Mag jij raden wat de titel is? Ja. Inderdaad. Live. Van de Britse zangeres Desiree.

de afsluiter van het uur. Ja, we draaien ook regelmatig AI-songs. En mixen van bekende songs. Ik heb er een gevonden, een mix van Jolene. Dan hebben we het natuurlijk over Dolly Parton. Je hoort de epic cinema.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie. Terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet, politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: tweede uur alweer. Deze zondag. De eerste aflevering op zondag.
1: Hey, hey, zet de radio maar aan. Golden Oldies Radio.
0: Wow. Lekkere muziek voorbij je boterham is van Alides Hiddink. Hollywood 7.

0: Jouw muziek, jouw herinneringen, jouw station.
1: De nieuwe zondag van Golden Oldies Radio. En een mooie zondag. En ik mag elke keer, elke week, tussen 12 en 2, Lunchroom presenteren. Wat gaan we in de tweede uur nog doen? Nou, straks hebben we een dubbelplaat van de Beatles. En je hoort natuurlijk de top 3 van de hitparade. De hitlijst, de Nederlandse top 40 van week 42 van het jaar 1979. En we hebben Soul. Hier zijn ze weer, de Four Tops. Maar dan wel samen met de Supremes.

0: bekende hit van het fameuze samenwerkingsproject van de Supremes, de Four Tops. Lekkere sol op je radio. River Deep, Mountain High. En wat dacht je van de Delphonics? Een vergeten song eigenlijk, hè, in Nederlands. De sol-liefhebbers kennen hem, hoor. Didn't I?
1: Van soul tot rock en van pop tot country. Wij draaien het.
0: I

0: Vast onderdeel van ons tussen de middag menu hier in Lunchroom. Lekkere soul. Morgen, dan heb ik ook soul voor je klaargelegd hoor. De Spinners komen langs. Gladys Knight en de Pips. Dobie Gray en Billy Paul.
1: The greatest oldies.

0: projectje van Hans van Hemert, Nederlands beentje. Met onder andere D.D.
1: Fab Four Flashback.
2: Hey, oh yes.
0: Nou, dat is nogal een overgang, zeg. Van Volcano naar The Beatles. We gaan naar 1964. The Beatles for Sale. Twee nummers van dat album.
3: Beatles Double Play.
0: Zometeen Babies in Black. En dit is die gekend.

0: De dag van vandaag.
1: De hits van destijds.
2: We gaan weer terug naar week 42 van het jaar 1979. 47 jaar terug, zeg. In dit parade vinden we onder meer Michael Jackson. Die staat op 3 met een grote stip. En dat was een unicum. Samenwerking met Quincy Jones. En dat leidde tot een unieke periode van grote hits van Michael. Hij zou ook de master, de king of the pop worden. Don't stop till you get.

Masada. Nederlands Molukse band uit Huizen, opgericht door Johnny Manavutu. Twee deze week in de top 40. En op één komen we nog een keer tegen Michael Jackson. Samen met Diana Ross en de Wizstars.

heb een verzoekje binnengekregen. Naar aanleiding van Willie Nelson, die ik onlangs draaide. Uitgebreid in 50s flashbacks. Op zondagavond is dat, vanaf 8 uur. Of ik Willie Nelson wilde draaien, dat vraagt Milo. Mooie naam trouwens. Milo Jansen. Uit, wat staat er? Uit Amsterdam. Nou, die wil ik graag draaien. Ik heb voor je opgezocht Willie Nelson samen met Merle Haggard. Geschreven door Bob Dylan. Don't think twice. It's alright.

0: twice as hard.
1: Smell sounds. Willie Nelson en Merle Haggard. En natuurlijk alle eer richting Bob Dylan, die het nummer componeerde. Gedraaid voor Milo Jansen uit Amsterdam. Als jij nou een verzoekje hebt, dat kan, hè? Stuur even een WhatsApp-bericht of een sms'je naar het volgende telefoonnummer. 06-414-38298. Nog één keer dan. 06-414-38298.
2: The sound of yesterday.
3: Wow!
2: Yesterday.
1: Naar 1965.

hoort het in Lunchroom inderdaad. Ook een AI-song vandaag. Met enige regelmaat draai ik AI-songs. Met gemengde gevoelens, dat wel. Maar het is een feit. Het komt gewoon langs op YouTube, op TikTok, andere socials. Vandaag nummer You Are The Reason.

Jansen is nog steeds aan het appen. Of je ook platen mag aanvragen die recent uitgebracht zijn. Ja, natuurlijk. Je hoorde toch zojuist Danny Vera en Rollercoaster. En Amy Winehouse dan, samen met Mark Ronson. Valerie.

De tijd vliegt als je lekkere muziek kan draaien. En dat mag ik. Elke zondag en maandag tussen 12 en 2. Lunchroom. Op Golden Oldies Radio. Holland Disco, zo heet dit nummer. The New Dutch Organ Group. En dat is de afsluiter voor vandaag. Zeg maar het toetje bij je lunch. Nee, toetje bij de lunch. Niet echt, hè? Hoe dan ook, ik wil je bedanken voor het luisteren. Blijf afgestemd op jouw favoriete zender. En dat is natuurlijk Golden Oldies Radio. Fijne zondag verder en hoi hoi.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vannacht hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het Rode Kruis bracht 150 asielzoekers over naar de noodopvang in Zuidwolde en Warffum. De organisatie heeft besloten voortaan alleen mensen uit de dagopvang over te brengen na spanningen en onveilige situaties doordat mensen van buiten zich ermee mengden. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal van president Trump met Rusland over levering van miljoenen tonnen diesel. Het geld gaat rechtstreeks naar de oorlogskas van Poetin, terwijl Europa economische druk wil opvoeren. Trump wil met de deal de dieselprijzen drukken voor de Amerikaanse verkiezingen volgende maand. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie. Terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet. Politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

dan is het toch lekker, hè, om met Hans Vermeulen zo'n zondagmiddag te beginnen. Althans, te beginnen, hij is al 2 uur bezig. Dankjewel, Henry, voor jouw lunch. Ja, gisteren heb ik hem gemaakt, vandaag jij. Weer eens een keer wat anders, andere kok in de keuken. Dat was dus Blackboard Jungle Lady van Sandy Coast. Oh jongens, zondagmiddag, 11 oktober. Ja, het is echt wel een beetje herfst buiten, hè. Prachtige plaatjes. Een schaalzonnetje. Best wel fris.

week bij De Slimste Wens. Een kandidaat die elke maandag voor zijn oma kookte. Toen dacht ik toch, ach, het is toch prachtig als je zo'n mooie band hebt met je grootmoeder. Dat je dus voor haar gaat koken. Terwijl zij dus vroeger dus voor hem kookte. En zo kom ik dus op het liedje Diamante van Zucchero. Want Diamante is zijn oma, zijn grootmoeder. Hij schildert nostalgisch lekker portret van het plattelandsleven in Italië. Diamante, Zucchero, prachtig. Wat ook nog 19 van Steely Dan. En wat ook nog Marvin Gaye met Come Get To This. Heerlijke muziek op zondagmiddag.

Terug uit de tijd, jongens. Toen er nog echte muziek gemaakt werd. Crosby, Stills en Nash met Judy Blue Eyes. Wat hebben we vandaag allemaal te doen? De ontbijtvitamintjes van Serge tussen 8 en 10. Hans Schoters heb je gehoord tussen 10 en 12. Zojuist de lunchroom tussen 12 en 2 met Henry Valk. Van Roosendaal dus tot 4 uur. En daarna de Winkelwagelshow Classics.

0: pak eens een flesje wijn, jongen. Hè?
1: Oeh, that's fine.
0: Nou, gaan we nu met anders wijsmaken dat het een flesje wijn was. Het klinkt gewoon als een waterflesje. Ha. I want some more. Cannon Blundstone hoor je. Die ken je er wel misschien van Alan Parsons. Daar heeft hij ook veel op ingezongen met het Alan Parsons Project. Zondagmiddag, ik werd de mond gesnoerd, maar binnenkort de Winkelwagenshow met Peter van Vlokhoven. Straks om 6 uur, dan 6 tot 8, Wim van Egmond. En van 8 tot 9 uur de 50s flashback. En vanavond ook nog een romantisch programma tussen 9 en 11. Liefde. Enzovoort. Zondagmiddag, wat ben jij aan het doen? Luister naar de geweldige muziek. Dit is You and Cry.

Zo'n lekker Eenders plaatje. You Ain't Cry met Ordinary Angel. Je luistert naar de nieuwe herfst-winterprogrammering van Golden Oldies Radio. Daar zijn we trots op. En de vernieuwde zondag. Luister maar even.

Wat heb je wel eens, hè? Als een artiest één is, dan vind je hem eigenlijk niet zo. Ik ben wel echt op latere leeftijd Prince gaan waarderen. Take Me With You. Ik moet zeggen, klein ventje, goede smaak. Want hij heeft dit gezongen met zijn voormalige vriendin Apollonia. En dat is voor een klein ventje dus een hele goede smaak. Het gaat over een romantische rit die ze samen maken. Omdat ze zo verliefd zijn op elkaar. Prachtig, hè? Dit is Bas Mooi. Kippenvelmuziek. The Last Resort.

Ik maar, dat was het toen nog wel. Daarvoor dat hele waanzinnig mooie, prachtige nummer van de Eagles. The Last Resort. En ik moet zeggen, daar waar het komt van de LP Hotel California. En waar Hotel California afrekende met de overdaad die mensen zichzelf toe-eigenden. Ging The Last Resort over de mensheid die dus de aarde aan het verpesten is. In 1976 toen al. Hè? Toen was dus die climate change nog niet eens zo heel erg in opspraak. Maar toen al vonden de Eagles dus het verschrikkelijk dat de mensen gewoon de aarde aan het stuk maken was. Prachtig nummer. De laatste voor de blok van 1 uur. Nee, sorry, 1 uur. 3 uur natuurlijk. Ik spreek je zo meteen aan de andere kant terug van 3 uur... voor het deel 2 met Van Roosendaal op zondag. Dit is Christopher Cross. Ride Like the Wind.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Paus Leo XIV wordt deze week geopereerd aan een kleine afwijking in zijn long. Artsen hebben die bij een medische controle ontdekt. Volgens de paus is de afwijking in een vroeg stadium gevonden en duidelijk begrensd. Het Vaticaan verwacht dat zijn herstel ongeveer een week zal duren. Bij een zwaar busongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 anderen zijn gewond geraakt. De bus botste bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en İzmir op een vrachtwagen en kantelde. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
2: Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies.

0: een van de lekkerste nummers van Chic, vind ik dit. Alleen het plaatje had anders moeten heten. Rebels Worry. Want hier bij Golden Oldies Radio, denk zo'n 40 discjockeys. Maal 4, dus 1600 jaar. Ervaring, radio. En eigenlijk hebben we als discjockey allemaal wel ergens als een piraat gedraaid. Was dat nou op zee, of in Nijmegen, of in Rotterdam, of in Den Haag. Ja, en als je een piraatje bent, dan ben je eigenlijk een rebel, nietwaar? Hey, welkom terug van Roosendaal deze zondagmiddag tot 4 uur. En we hebben Barry White bij ons en die gaat op zoek naar een discotheek. Heb ik het vorige uur ook verteld? Moet ik uitleggen wat een discotheek is? Of gaat hij dat doen? Het is gewoon een soort verhaaltje. I've been walking and talking to myself for about 4 hours now.
1: Love is really a hurting thing. Hey man, what's happening?
2: Hey brother, what's going on? All right.
0: En wel flink te peter.
2: Ja, dat is over there.
1: How's he doing? Okay?
2: But my eyes at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on tonight. What becomes of a broken

0: zo gevoelig.
1: Stond op de LP uit 1970. Chicago 2. Het gaat over een hele mooie relatie. Hij is op zoek naar een mooie liefde waar hij de rest van zijn leven de wereld mee kan kleuren. Ja. Chicago dus. Zondagmiddag, wat ben jij aan het doen? Gezellig bij oma bezoek. Oh nee joh. Die leeft al lang niet meer.

En weet je dat ik vroeger op dit album, of op dit nummer, heb ik een danswedstrijd gewonnen op school? Dames en heren, Earth, Wind & Fire, In The Stone. En daarvoor hoorde je de Alan Parsons Project met Eye In The Sky. En dat gaat over een verbroken relatie. De zanger zegt tegen zijn ex van, hey, ik hou jou in de gaten. Ik ben die Eye In The Sky. Looking at you, I can read your mind. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dit is prachtig.

0: moet me hier eens zien zitten met kippenvel, echt. En we houden er even vol ook. Waterwheel van Daryl Hall en John Oates. Prachtig. Het gaat natuurlijk weer over jeugdherinneringen. Man, man, man. Heel Gonaldi's radio staat vol met jeugdherinneringen. Prachtig nummer dus uit 19, wat was het, 72. Heerlijk. Het volgende nummer is ook kippenvel, jongens. Luister maar even goed. Wish You Were Here. Dit is Pink Floyd.
1: Neither would you, Derek, the star nonsense.
2: Yeah, yeah.
1: Now, which is it?
2: I'm sure of it.

0: was je vergeten. Tony Wilson, echt een plaatje op de vergeten. I like your style. Daarvoor hoorde je natuurlijk dat prachtige nummer van Pink Floyd, Wishing You Were Here. En ik heb nu even een wijze les voor je. Luister maar even. Frans Mulder. Echt een levensles, jongens. Goed luisteren, oortjes open. Zeilen op de wind van vandaag.
1: Toen je dacht, ik word gedragen, moest je sjouwen. Toen je dacht, is even slikken, moest je kouwen. Toen je dacht, ik wil wel stoppen, juist beginnen. En net toen je naar buiten wou, naar binnen. Toen je dacht, is me te veel, toen werd het minder.

Toen je dacht, nu wordt het beter, werd het slechter. Toen je dacht, ik geef het op, bleek je een vechter. Toen je dacht een realist te zijn, een dromer. En toen je dacht, nu wordt het winter, werd het zomer. Toen je dacht, het wordt gebruikt.

0: The Isley Brothers, Who's That Lady, part 1 en 2, ja. Ach man, wat een gekke plaat was dat. Daarvoor de levensles van Frans Mulder. Zeilen op de wind van vandaag. Ken je hem nog, Frans Mulder? Van Purper, cabaretgroep. Prachtige tekst. Ah jongens, Golden Oldies Radio. Johnny Bristol is hier. Hang on in there, baby.
1: Hang in there, baby.

titel betekent als we samen zouden zingen. En dan samen lachend en feestvieren door het leven gaan. Ja joh, de jaren 70. Si on chantait, bezongen dus door Julien Clerc. Daar staat de Golden Oldies Radio. En als je nou in Zuid-Holland, Zeeland of Noord-Holland woont, kun je ons ook vinden op

prachtig nummer uit de jaren 80. Ook instrumentaal. Heel mooi. Howard Jones, No One Is To Blame. Ja jongens, het zit er alweer op, althans bijna. Het is zowat 4 uur. Ik wens je zometeen nog heel veel plezier met de rest van de programma's van Golden Oldies Radio. We gaan eruit met Billy Joel. Dit is Don't Ask Me Why.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Dan nog het weer. Vanmiddag heeft Nederland te maken met zon, wolken en enkele buien. In het noordoosten is nog onweer mogelijk. In het zuiden blijft het meestal droog en wordt het ongeveer 14 graden. Vanavond vallen vooral in het noorden buien. In de komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog met plaatselijk mist. Het koelt dan af tot 10 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: volle kracht.
1: De Muziekfabriek.
2: En zoals je hoort, de Muziekfabriek die is van start gegaan. En ik kan je verzekeren, vrienden en vriendinnen, er zit voor elk wat wils bij. Dus laat je het komende uur weer eens heerlijk verrassen.
3: Rolf van de Stijl!
2: En qua muzieksoort gaan we door de jaren heen, van vrij oud tot recent. Hier zijn de eerste drie, de B-52's, die bijten de spits af met de Love Shack.
1: Zo, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De Muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

We slingeren lekker door de jaren heen. Van een beetje oud naar een beetje recent. Drie liedjes achter elkaar. Als laatste hoorde je Blackstreet en Dr. Dre, No Diggity. Daarvoor zat Kim de Boer en Change. En we rollen met die hele lekkere, een van mijn favoriete nummers, de P-52's en de Love Shack. En dit is Manika Ayan.

heeft iets pakkends. Hou er in de gaten. Malika Ayaan. En Tots en Klaus. Heb je ook een muzikale inbreng? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl. En je bijdrage die wordt zeer op prijs gesteld.

0: don't understand what's going on here.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
2: De Coasters werd opgericht door Carl Gardner toen hij en Bobby Noon in 1955 uit de band The Robinson stapten. De groep werd nog eens aangevuld met nog drie andere leden.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
2: Te weten Billy Guy, Leon Hughes en in 1956 met gitarist Adolph Jacobs. In deze samenstelling scoorden de Coasters hun eerste hit. Hun debuutsingle Down in Mexico bleef vrijwel onopgemerkt en de opvolger One Kiss Lead to Another werd een bescheiden hitje. Ze braken echter door met Youngblood en Searching, een single met een dubbele A-kant. Beide nummers werden in de VS grote hits. Youngblood kwam tot een achtste plaats en Searching op een derde plaats in de Amerikaanse hitlijst. Alle liedjes van de Coasters werden geschreven door het duo Larber en Stoller, die onder andere ook verantwoordelijk waren voor enkele succesvolle nummers van Elvis Presley en vele andere rock'n'roll artiesten. Na drie minder succesvolle singles verhuisden de Coasters in 1958 naar New York. Bobby Noon en Leon Hughes bleven echt in Californië. Later startten zowel Noon als Hughes afzonderlijk van elkaar een nieuwe band, die ze respectievelijk de Coasters Mark II en The Original Coasters noemden. De Coasters werden aangevuld met Cornell Gunter en Will Dupe Jones. Gunter kwam uit de Flares, waarin hij samen met zijn zus Shirley zong en Jones was zanger bij de Cadets. In deze samenstelling scoorden de Coasters hun grootste hits. Yakety Yak, Charlie Brown, Alone Came Jones en Poison Ivy haalden allemaal de top 10 in Amerika. In Nederland en Vlaanderen raakten de Coasters niet echt populair. Alleen Yakety Yak en respectievelijk Charlie Brown werden daar een hit. Op beide nummers is een grote rol weggelegd voor saxofonist Ken Curtis.

0: Why's everybody always picking on me?
1: The Coasters en Charlie Brown stond even centraal als de Jukebox Classic. Wil je die ook aanvragen? Even naar de website www.ronvandersteen.nl.
2: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
1: Ik moet er nog wel even bij zeggen dat het een liedje moet zijn uit de jaren 50 of 60. Want die komen in aanmerking voor de Jukebox Classic.
3: En dit is Frans.

0: Ron.
1: Ja, wat wil je?
0: Mag ik nog zo'n heerlijk nummertje?
1: Tuurlijk. Ik heb alleen maar lekkere nummertjes. Oh, kijk nou eens. Er komt nog een bakkie binnen. En een gevulde koeken bij. Ja, weer goed voor de lijn. Nou ja.

Uit de oude doos, deze van Earth, Wind and Fire. En de hoofdrollen waren weggelegd voor Philip Bailey en Maurice White. Dat waren de liedzangers van Earth, Wind and Fire destijds. En Love Goes On. En daarvoor zat Frans-Duits. En die houden van een geintje, hè? Samen op het strand. En we begonnen met Malika Ayan. Thoughts

En daar hou ik wel van, daar sta ik helemaal achter. Jamiroquai, Loveful, daarvoor zat Queen. Crazy Little Thing Called Love. En we begonnen met Lizzie, When Am I Alone. Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Vergeet niet te reageren via www.ronvandersteen.nl. Kun je gelijk een mooi liedje aanvragen voor de volgende keer.

0: De Muziekfabriek.
1: Robert Peter Williams werd geboren op 13 februari 1974.
2: Oude lullenplaat.
1: We hebben te maken met een Britse popzanger. Van 1990 tot 1995 maakte hij deel uit van Take That.
2: Oude lullenplaat.
3: Na die periode ging hij solo en werd hij een zeer succesvolle solozanger. Sinds 2010 is hij weer lid van Take That. Williams heeft meer dan 55 miljoen platen wereldwijd verkocht. Hij is de bestverkopende Britse solo-artiest in het Verenigd Koninkrijk en de bestverkopende artiest van de niet-Latino in Latijns-Amerika. 6 van zijn albums vallen onder de top 100 als bestverkochte albums in het Verenigd Koninkrijk. Hij is ook vereerd met 15 Brit Awards, meer dan enige andere artiest, en 7 Ego Awards. In 2001 bracht Williams een opmerkelijke cd uit. Op deze cd carfde hij vele nummers uit de jaren 50 en 60. Op de cd stonden nummers als Ain't That a Kick, In the Head, Things en Mac the Knife. Er stond ook een duet op, Something Stupid, tezamen met Nicole Kidman. Het origineel is gezongen door Frank Sinatra en Nancy Sinatra. De cover van Bobby Darin's Beyond the Sea werd de soundtrack van de film Finding Nemo. Dat hij zelf fan is van Frank Sinatra, bewijst hij met het nummer It Was a Very Good Year. Luister naar Robbie Williams.

En dit is zo'n moment wat je met beide handen moet aanpakken. Wat een prachtig duet tussen Robbie Williams en Frank Sinatra. It was a very good year. Terug te vinden op het album van Robbie Williams. Swing when you're winning. En vergeet ook geen oude lulplaat

0: Eigenlijk is hij muzikant, maar ja, hij heeft zich meer toegelegd op het presenteren van tv-programma's. En vroeger was hij ook nog discjockey, ik weet niet of hij dat nog steeds doet, maar goed, daar wil ik even vanaf zijn. Eddie Zoe was dat en bijna
1: de muziekfabriek.
0: Het zit er zo goed als op, maar ik heb nog één liedje voor je in petto. Dat is die van Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Bedankt voor het luisteren, vergeet niet te reageren via www.ronvandersteen.nl. Maak er nog een hele fijne dag van, wees een beetje lief voor elkaar. Ik zeg maar weer gegroet.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Koreaanse containerschip Panzer Acro vertrok op 22 augustus uit Busan en keerde na 50 dagen terug via de noordelijke zeeroute langs Noord-Rusland. Het schip deed Rotterdam aan op 11 september en voer zonder ijsbrekers. Zuid-Korea wil reguliere verbindingen via deze route instellen vanaf 2030. Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Singapore gewonnen. De Nederlander heeft daarmee een perfect raceweekend bekroond. Hij startte vanaf pole position en heeft de race op het stratencircuit van Singapore gecontroleerd uitgereden. Met de overwinning heeft Verstappen opnieuw belangrijke punten gepakt in de strijd om het wereldkampioenschap. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: Golden Oldies
1: Radio. Jouw oldies zender.
0: Waar je ook bent, wat je ook doet, 24 uur per dag. Nu ook via DAB+ op 6B.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grunge-band Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de Grote Prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Utrecht kampt met malafide verhuurders die de regels voor goed verhuurschap overtreden, maar legde in 2025 slechts één boete op. Rotterdam deelde dat jaar 25 boetes uit en ontving 667 meldingen, waardoor huren gemiddeld met €350 daalden. Utrecht onderzoekt nu of het de Rotterdamse aanpak kan overnemen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

kent hem wel, hè? Baby, I love you. Maar dit was die andere. So Good Together, 1969, van Andy Gim. Ja, dat had u goed. Ja. Soms doe ik het met vertraging iets zeggen. Dan hoop ik, en dan ga ik ervan uit eigenlijk niet dat hoop. Maar dat doe je op het toilet, zeg ik altijd. Maar dan ga ik ervan uit dat u het wel weet. Een soort quiz, hè, als het ware. Maar er zitten geen verdiensten bij. We doen geen onzinnige dingen erbij. Welk plaatje je mag kiezen. Maar dat doe ik onbewust van u gebruik maken. Laat ik het dan maar zo zeggen. Genoeg onzin. Wees welkom.

Waarschijnlijk is het door dit nummer toen in de tijd gekomen dat ik graag de cha-cha-cha wilde leren. Uiteindelijk gelukt hoor, trouwens. Maar als ik naar de muziek luister, dan heeft het niks met de soldier cha-cha te maken. Maar goed, daar maakt niet zoveel uit. Hè. Hoewel, ik zou het wel eens proberen. Dat is toch anders, denk ik. Zo lang niet meer gedaan, dus. Van McCoy dus, 1977. Arriver. Nog een keer. Dat wilde ik nog maar eens even horen. Het gaat niet zo goed met de brug in Nederland, hè? Bridges are burning, zou ik bijna zeggen, Wally Tax. Maar toen een vooruitziende blik gehad in 1974.

0: en jodelen kennen we allemaal, toch?
1: Jazeker wel. Oh, dit zijn van die opnames waarvan je bij jezelf denkt van... Oh ja, dat weet ik nog. Dat geldt ook eigenlijk voor de Sandy Coast.

Disastered. Where did you go to, my lovely? Mijn liefste, waar ga je heen? Oh, mijn liefste, die luistert op dit moment. U vraagt zich af welke liefste. Jaren 60, ja, ik weet het, meisje. Ik noem haar gewoon meisje. Vindt ze niet erg. Zij heeft daar geen problemen mee. Sommige mensen zeggen... Wokie. Nee, deze dame is ook echt een dame. Dus. Jouw muziek komt er ook aan. Huh? We weten het. Ik hoor alweer denken, waar heeft hij nou toch over? Ja, ik heb het over de dubbeldraai. Laten we het daar maar eens even mee bezighouden. Passe idea. En laat me alleen. Oftewel Patty Bravo en Rita Hoving gaat u horen.

0: Laat me alleen.
1: Laat me alleen.
0: Nou, en je hoeft me nooit alleen te laten. Dat bepaal ik op een gegeven moment wel, hoor. Als ik je zat ben, loop ik gewoon van je weg. Als je denkt, waarom loopt hij er zo in één keer weg? Nou, dan weet je waarom. Laat me gewoon alleen, joh. Oeh. Oeh. Spannend dit, hè? Oeh. Blues trottoir. Een soort way. Geen hit geworden. Maar toch kent u hem. Dat is de bedoeling van dit programma. Dat je denkt van, oh ja, natuurlijk. Geen hit betekent dan niet in de hit praten. Maar toch een hit voor jouw gevoel dat je het herkent. Dat heb ik al een keer uitgelegd. Weet u het ook weer? Weet u het niet meer? Nou, had u vaker moeten luisteren.

was toch uit die film? Je weet wel welke film. Of moet ik een Wikipedia-pagina openen en voorlezen? En hoor ik u zeggen, ja, maar het... Ik heb ik hoorde eens een keer een collega, een van onze collega's hier, die niet veel ziet, om het zo maar even te zeggen. Die zat eens een keer bij iemand en die ging dan voordoen hoe de radio moest gemaakt worden. Maar hij was uit de Wikipedia aan het voorlezen en hij zegt zo tegen hem, hé, en jij leest het uit Wikipedia? Nee, dat weet ik uit mijn hoofd. Moest er zo om lachen om dat verhaal. Die dacht dat een blinde niks ziet. Nou, een blinde ziet niet veel, maar hoort veel meer. Daar moet je even over nadenken, hè? Maar het is echt waar. Een dansje maken.

Lowell George. Chick Chick Chick, One Hit Wonder noemen ze dat wel eens. 1979, zo'n apart deuntje dat je denkt van, wat gebeurt er nu? Wat is dit? Maar wat klinkt dat toch ongelooflijk leuk. Het geldt eigenlijk ook voor deze. 1981 was dat, een paar jaar daarna. Dus inderdaad, dat is goed hoor. Ik zeg het nu heel snel. Hè. Ook weer zo'n opvallend nummer dat je denkt van, interessant. Ik kwam wel in de hitparade, ik zeg het er maar even bij. Heerlijk nummer trouwens. Vindt u niet? Nee? High gloss. And you never know. En dan hoor ik u denken, wanneer gaat ze zingen? Nou, daar ga ik niet op zitten wachten. Ik loop gewoon weg en ze gaat vanzelf al een keer zingen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Carrie and the Pacemakers. We hebben veel meer liedjes uitgebracht dan je denkt. Hè. Wel, die ene wel en die andere niet. En deze hoort er natuurlijk bij. Bad to me. Stout meisje. Stout meisje. Ze zong over een stout meisje, ja. Maar wel, ja, wat is stout, hè? Continental Optimum Band. Please sing a song for us.

leuk liedje voor een narcist natuurlijk, hè? Ikke, ikke, ikke. En de rest kan stikken. De La Soul, 1989. Me, myself en I. Ja, hoe mooi kun je die hebben, hè? Ikke, ikke, ikke. U heeft opgelet, hè? Ik hoor u denken, oh, wat een blunder maakte je net. Maar in het kader van of u oplet wat ik zeg eigenlijk, vond ik het wel leuk om Gary and the Pacemakers aan te kondigen met Bad to Me. Maar u als luisteraar is wat heel Pieter. Ik schat u erg hoog in, hè? Inderdaad, Billy J. Kramer heeft gelijk. Stond niet op het lijstje, op de computerlijst. Dus scheur het papiertje even door, want ik schoot me te binnen. Zo. Ja, want ik ga niet me verlagen tot een bepaald soort publiek, dat weet u. Ik ben het betere publiek wat luistert. Die wat meer muziekgeschiedenis en dingen heeft. Wat is dat andere publiek gedaan? Hoepapa, hoepapa. Is niks op tegen hoor. Maar wij doen daar niet aan mee. U en ik dus in dit geval. Of we Polonaise lopen. My god. Ik heb ze zien lopen hoor. Maar sommige collega's. Dan denk ik, oké. Goed dat ik er niet was. Ik zat gelukkig in het buitenland. Waren jullie al begonnen met zingen? Ja, dat kan. ABC. All of my heart.

0: I'll take it back, Cindy Posey.
1: Sometimes.
0: Yeah.
1: Sometimes,
0: yeah.
1: Be learned.
0: Yeah.
1: Than it is to learn.
0: Oh ja, natuurlijk, meisje. Dag. Ik neem mijn woorden terug. Of als je sorry zegt, dan denk ik bij mezelf... als je dat zegt tegen mij... einde oefening voor je. Ik vind namelijk... en we gaan even zwaar worden in dit verhaal. Ik neem mijn woorden terug en sorry. Dan zeg je de volgende keer weer iets. En dan zeg je weer sorry. En zo kun je constant maar wegkomen van... oh, sorry, had ik niet bedoeld. Oh, sorry. Bedenk voordat je wat zegt tegen iemand. Dat is net zoals die roddel en achterklap van mensen ook. Oh, vreselijk. En niet rechtstreeks in het gezicht zeggen bij mensen. Daar heb ik zo'n hekel aan, hè. Dat soort mensen, als ik erachter kom... gelukkig kom ik er redelijk op tijd. Soms niet, soms duurt het wat langer. Maar daar komt de ware aarde boven de dingen van... hier wil ik helemaal niets mee te maken hebben. Dat zijn die poëzie, die zongen we het maar eens eventjes, hè. Maar ja, zij zei steeds sorry. Dag. Nee, ik hoor u zeggen sorry en dan... Ja. Ga ik dus niet doen. We gaan ons bezighouden met... de realiteit van de tune van toen en de zeezender hit. En dit is wel een hele speciale trouwens van Chris David. Bedankt voor deze mooie uren. Het is echt zo'n typisch Mi Amigo plaatje. Mi Amigo had nog wel eens van die uitschieters. Maar ik vind ze leuk. Ze zijn een soort cult voor mij. Programma in dit geval dus vandaar. En ook geen show, hè. Programma, even voor de duidelijkheid. Show doe je op televisie. Had ik nog wat nog meer onzinnigs te zeggen? Even kijken hoor. Ja, dit is zo'n totale trekken dat je denkt van... nee hè, nu zet ik mijn radio uit. Geluidsdrager in dit geval.

trouwens al gaar gedraaid, hè? Volgens mij komt dit van een bandje af. Ik heb het al ergens op het internet kunnen vinden, gelukkig. En ik denk, ja, ik moet hem gewoon vandaag draaien. Ja. Van die pijnlijke klanken van Miamigo, zeg ik altijd. Vonden de presentatoren natuurlijk ook niet geweldig, maar ja, ik kan geld voeren. Dat is wel handig. Two Man Sound.

Ja, er zit een nieuw dansje bij, hè, bij deze. Dit liedje dan in ieder geval van de Village People. YMCA met die armpjes en die bandjes. U begrijpt hem wel, ik ga het niet uitleggen. En als u het niet weet, ja, ik weet niet of u er blij mee bent, maar dan volgt u dus geen nieuws. Al een tijdje dan niet, en meer 2 dan 3 jaar niet meer. Dus, yeah! 1978. Oh, wat waren we toen jong, hè? Wat voelden we ons oud en dergelijke meer. Nou gaan we nog verder terug in de tijd om u ouder te voelen. 1964.

0: Zo fijn, lekker kort en krachtig dus van de Chiffons aan hier. Zo fijn toch? Even wat zomerse klanken van Julio in zijn regenjas. Oeh, wat flauw hè, ik weet het. Dat zeiden we toen, Julio in zijn regenjas. Want niemand volgens mij Iglesias kon zeggen. Dat is volgens mij de ware reden geweest. Van het album, het dubbelalbum Greatest Hits draai ik Problé Diablo.
1: Hoy pasaste por mi lado, sin fijarte, sin mirarme de otros brazos.

Shocking Blue en Mighty Joe, Mighty Joe, Mighty Joe, Mighty Joe. Hé, hey, Echo, zet hem even uit. Ja, dan zijn we het knopjes in de studio veranderd hier en we moeten nog even afwennen. Ja, sommige dingen zitten op een andere plek, maar de techniek mensen op de achtergrond staan te klaar om dat toch even enigszins weer terug te wijzigen. Ja, u merkt er niet van, ik weet het. Twee complete onzin verhalen. Dat weet u. Ga besluiten met de Raspberries en Don't Wanna Say Goodbye. Geen hit geweest, maar wel een leuke. U herkent hem. Ik pak hem weer ze. En ga er vandoor. Dag.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van 50's Flashbacks. Elke zondagavond tussen 8 en 9 op jouw Golden Oldies Radio, waar je vrienden te vinden zijn. Je hebt al heel wat mooie programma's vandaag horen langskomen. Maar ze zelf ook, hè, tussen de middag met Lunchroom. Morgen trouwens ook weer een nieuwe aflevering van Lunchroom. Daar draai ik ook heel vaak 50 songs trouwens. Vanavond alleen maar muziek uit de jaren 50. We hebben heel wat bekende namen die langskomen. Zoals Chet Atkins en Bobby Day, Jimmy Clanton, Ricky Nelson en ook Pat Boone uit 1958. Zijn grote hit, April.

heb me de afgelopen week een beetje verdiept in hoe verjaardagen werden gevierd in de jaren 50. Nou, in ieder geval werd de Goede Kamer, zo noemden we dat, werd klaargemaakt. Als mensen het konden betalen, dan hadden ze behalve een kamer waar gegeten werd, een soort keukenkamer zeg maar, hadden ze ook een Goede Kamer of een opkamer. En die werd dan opengesteld voor de verjaardag. Werden stoelen gehaald, niet alleen uit het eigen huis, maar vaak ook bij de buren. En een grote kring werd er gemaakt. Als je dan binnenkwam op een vast tijdstip, 7:15, 8:00, dan feliciteerde je echt iedereen. Je ging de hele kring langs hoor. Gefeliciteerd hè.

Just a Dream. Je hoorde Jimmy Clinton. Nou, daar roept een rol toe. Zometeen Chuck Berry. Er is Bobby Day. Hier is Rockin' Robin. 19.

onmiskenbaar de sound van Chuck Berry, 30 Days. Draaiden ze dat nou ook op die verjaardagsfeestjes in de huiskamer? Nee dus, want je was daar vooral in gesprek met elkaar. Bijpraten.

0: Jouw muziek, jouw herinneringen, jouw station.
1: Ik zei al, je begon op een vaste tijd, nou zeg maar 8 uur. 8 uur wordt je verwacht en dan kwam je niet om 8:30, laat staan om 8:15 en zeker niet om 9:00. En dan kreeg je bij binnenkomst meteen een kopje filterkoffie met meestal een slagroomgebakje. De grootte hing dan weer af van hoe je er financieel voor stond. Gevolgd door een tweede kopje koffie. Ja, dat was standaard, met een kaakje of een sprits. Niet 2 keer slagroomgebak. Ondertussen heb ik een plaat opgezocht. Ja, dat is een komische plaat. Ook een beetje rock and roll. Ga er maar eens voor zitten. Het is niet direct een muzikaal hoogstandje, maar wel leuk om te horen. Buchanan en Goodman hoor je.
2: We interrupt this record to bring you a special bulletin. The reports of a flying saucer hovering over the city have been confirmed. The flying saucers are real.
3: Real the way I feel, but my heart can't conceal.
2: That was the Clatters recording. Too real. We switch you now to our on-the-spot reporter downtown.
4: Come on, baby, let's go downtown.
2: Take it away, John Cameron Cameron.
5: This is John Cameron Cameron downtown. Pardon me, madam, would you tell our audience what would you do if the saucer were to land?
6: Get back in the air!
5: Thank you. And now the thin gentleman there.
7: What I'm gonna do is hard to tell.
5: The gentleman with the guitar, what would you do, sir?
8: We'll just take a walk down the street.
5: Thank you. We return you now.
9: This is Brian, your outer space disc jockey, with a request for Earth.
10: Earth Angel, Earth Angel.
2: That was the Pelicans' outer space recording Earth. I've just been handed a bulletin. The flying saucer has just landed. We switch you again downtown.
5: Here we are again. We have with us Professor Sir Cedric Fentingmould of the British Institute. And the professor is approaching the saucer to see if there's possibly any sign of life aboard.
2: Well, I'm sure something. Are you there?
11: I hear you knocking, but you can't come in.
2: That was Laughing Lewis's record, Knocking.
5: This is Don Cameron Cameron on the spot. And now I believe we're about to hear the words of the first spaceman ever to land on Earth.
12: La, ba, boo, ma, la, bam, boo.
5: And now, here are the bowl scores.
13: 4-3, 6-2, and 8-1.
5: The impact of seeing the first spaceman has this reporter reeling.
14: Here I go, reeling.
2: That was the Clatters again, with their big one. Oh!
5: This is John Cameron Cameron again downtown. The spaceman has returned to his ship and is taking off. We return you now to our studios.
2: The flying saucer has gone. There is no threat of an invasion. However, the flying saucers are still around.
1: Ja, ja. Vliegende schotels geconstateerd. Dat is wat anders dan de etergeuzen. Die bezingen het meisje uit mijn dorpje. Zometeen Frankie Avalon. Ben je er klaar voor? Ik heb er 5 van hem. 5 supersongs van deze grote artiest. Tieneridool in de jaren 50 en begin jaren 60.

0: You're listening to
1: Henry Fonk. Now! Today's Artist of the Week.
2: Vandaag staat Frankie Evelyn centraal. Begon helemaal niet achter de microfoon. Nee, hij werd bekend als trompetspeler. Was toen nog heel erg jong. Totdat een producer dacht, die jongen heeft wel een leuk smoeltje. Zullen we eens proberen of hij wat kan zingen? Nou, dat gebeurde en dat was het begin van een periode waarin hij echt de tieneridool was van Amerika. We hebben het over 1957. Je hoort zijn eerste hits. Zometeen Venus, kennen we allemaal. Maar ook dit was een hit hoor. Dee Dinah. Zingt het een beetje met zo'n toegeknepen neus. Mooi horen.

trompetspeler. Nou, dat was al lang vergeten hoor, Frankie Avalon. We zijn inmiddels aangeland in de jaren 60, begin jaren 60. Hij was 22 jaar oud toen hij ging spelen in Beach Party Films. Dat was een serie films, heel succesvol. En Frankie Avalon vestigde nog meer zijn naam. Niet alleen als zanger, maar ook als acteur.

uit de bekende serie films Beach Party, het nummer Beach Party Tonight, Frankie Avalon. Hij speelde in die film samen met Annette Funicello. Later in 1977 speelde en zong hij in de film met Grease. Daar zong hij het nummer Beauty School Dropout. En in 1986 maakten Avalon en Funicello opnieuw een film, Back to the Beach. Daarna speelde hij nog in meerdere films, televisieseries, onder andere in Full House. Hij was de artiest van de dag.

dat is hier best gezellig hoor. Op dat verjaardagsfeestje Buck Owens draaiden we zojuist op onze grammofoonplaatspeler. Er is trouwens hier wel een walm, iedereen rookt. Gewoon in de huiskamer. Er staan ook glazen op tafel met sigaretten en sigaren. Willem II, Agio, je kent ze wel. En we zijn weer toe aan een drankje. Voor de mannen natuurlijk een pilsje met zo'n beugeldop. En voor de vrouwen een zoete sherry of een advocaatje met slagroom. Maar dan wel met een klein lepeltje. En op de grammofoonplatenspeler ligt Chet Atkins met The Wildwood Flower.

0: It's a souvenir sundae.
1: Reeling in the 50s, here on Golden Oldies Radio.
2: Over verjaardagsfeestjes gesproken. De Crest, die bezingen een jonge dame die 16 kaarsjes uit mag blazen.

0: nou heel eerlijk moet zijn, ik vind er niks aan. Maar misschien jij wel. Een ballad van David Whitfield. Answer me.
1: The sound of yesterday. Henry Valk. Wow!
0: Nou ja, yesterday, dat is niet helemaal waar. Ik heb weer een AI-song opgezocht. Via artificiële intelligentie worden er tal van songs uitgebracht en op internet gezet die een bepaalde historische klank hebben. Zoals muziek uit de jaren 50. Geldt voor de volgende doo-wop-song. Meet Me After School.

Ja, het is bijna 9 uur. Volgende week zondag, even na 8 uur, dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering van 50 Flashbacks. En morgen natuurlijk, elke zondag en maandag tussen 12 en 2 met Lunchroom. Hele fijne avond nog. Graag tot de volgende aflevering. Hoi hoi.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem

0: raakte beschadigd. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot

0: fijne voor Rod Stewart.
1: Liefde enzovoort met Lex de Groot.
0: In november van 1996 werd dit de eerste single van zijn gelijknamige verzamelalbum If We Fall In Love Tonight. En dat album is een verzameling van hoofdzakelijk romantische nummers en covers. If We Fall In Love Tonight, Rod Stewart dus. En daarvoor als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, die van Somber, My Body Isn't Ready. Dames en heren, jongens en meisjes, de week is alweer voorbij gevlogen, hè? Ja, en daarom zitten we nu weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met de mooiste love songs van toen en van nu. Ik zou zeggen, waar je ook op dit moment mag luisteren, probeer het zo gezellig mogelijk te maken de komende twee uurtjes. En geniet mee van bijvoorbeeld Gilbert O'Sullivan. We gaan helemaal terug naar 1971. Een grote hit was het toen voor hem, Nothing Rhymed. En wat dacht je van deze klassieker uit 1984? Het Klein Orkest, Over de Muur. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

nummer is volledig geschreven en gecomponeerd door Nena zelf, onder haar echte naam, Nena Kerner, en staat op haar succesvolle studioalbum Made in Germany. In het nummer blikt de zangeres openhartig terug op de ups en downs in haar leven, waarin ze zingt over liefde, succes, verlies en persoonlijke groei. Nena, uit 2010, In Meinem Leben. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil dan ook zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en dat is dus deze week zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop, de naam verklapt het al natuurlijk, hè, gaan we kijken hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Je hebt nog wel wat geduld nodig, want je krijgt het van mij pas te horen in deel 2. Maar uiteraard, zoals elke week, heb ik het alvast op de Facebookpagina van Liefde enzovoort geplaatst. Liefde, spatie ENZ, zo vind je terug. En dan kan je het daar alvast rustig nalezen. Gaan wij ondertussen luisteren naar Douwe Bob. Hij is onderweg met Note to Self. Na deze, voor Shania Twain uit 1998. You're still the one.

duidelijk de stem van Gloria Estefan. Maar die naam werd toen nog niet vermeld in de bandnaam. Dat kwam pas later. En op het einde zou dan Gloria Estefan dan helemaal solo verder gaan. Uit 1986, die fijne, Falling in Love. En wil je een keertje de videoclip bekijken van deze plaat? Wel, ik heb het jou gemakkelijk gemaakt en ik heb hem op de Facebookpagina geplaatst. Niet alleen de Miami Sound Machine ga je daar terugvinden, maar ook andere platen die je vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Ook, ik had het er net al over, vind je daar het liefdeshoroscoop terug. En verder heb ik ook weer een link naar Mixcloud geplaatst. Want het is mogelijk om naar Liefde enzovoort te luisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Of wil je het gewoon eens herbeluisteren? Dat kan. En ik heb dus de link naar Mixcloud op de Facebookpagina geplaatst. Liefde, spatie, ENZ, zo vind je ons terug. En moest je het nog niet hebben gedaan, like of volg de pagina dan misschien ook nog even. Ondertussen gaan wij luisteren naar John Lennon. Ik neem je mee naar 1980 met dat mooie Woman. Maar eerst de Stereophonics met Maybe Tomorrow.

De groep werd al in midden van de jaren 60 opgericht en heette The Moments. Maar in 1979 hebben ze hun naam om contractuele redenen moeten veranderen naar Ray Goodman & Brown. En onder die naam hadden ze een hele grote hit te pakken in 1980 met deze hele fijne Special Lady. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. We hebben 2 uurtjes gekregen en die gaan we ook volop benutten. En krijg je van mij ook in deel 2 het liefdeshoroscoop. En dan kom je eindelijk te weten hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Nog heel even geduld. In dit uur neem ik je bijvoorbeeld nog mee naar 1974. Barry White, Never Never Gonna Give You Up. Graag tot zometeen.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprisen niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte

0: producten beschadigd. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Paul Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover.

0: werd destijds de vierde single van het debuutalbum Paradijs op Aarde en betekende de grote doorbraak voor Mama's Jasje. In 1996 zou trouwens Guus Meeuwis en Vagant er ook nog een hele grote hit mee te pakken krijgen. Zo ver weg. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Teddy Swims, Break Up in Reverse. Ik ben Lex en ik blijf nog een klein uurtje bij jullie met de mooiste love songs van toen en van nu. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En ja hoor, het is er bijna, het liefdeshoroscoop. Nog een drietal plaatjes geduld en dan kom je te weten hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. Maar we gaan die tijd wel heel fijn invullen met bijvoorbeeld Leo Sayer. Een dikke hit werd het in 1977, When I Need You. En wat dacht je van Jeffrey Osborne? Deze komt uit 1986, You Should Be Mine, The Woo Woo Song. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: 2025, Bruce Springsteen en Sunday Love. En hij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram?
0: Je krijgt zin om iets te veranderen in je liefdesleven. Singles kunnen merken dat ze niet langer genoegen nemen met oppervlakkig geflirt en liever iemand leren kennen die echt interesse toont. Wie een relatie heeft, kan samen met de partner een beslissing nemen waar al langer over werd nagedacht. Dat geeft een prettig gevoel van vooruitgang. 8 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Niet alles hoeft meteen een bestemming te krijgen. Voor singles kan juist een luchtig contact verrassend leuk blijken wanneer je de verwachtingen laag houdt. Koppels kunnen plezier halen uit iets heel gewoons, zoals samen koken, een wandeling of een avond waarop niets hoeft. De ontspannen sfeer doet jullie allebei goed. Stier, je hebt er 4.
1: Tweelingen.
0: Je aandacht wordt deze week getrokken door iemand die je intellectueel prikkelt. Een goed gesprek kan bij singles meer losmaken dan een opvallende eerste indruk. Binnen een relatie is er ruimte om samen nieuwe plannen te maken of een oude wens weer op te pakken. Je liefdesleven krijgt daardoor een frisse impuls. 9 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Een gevoel uit het verleden kan onverwacht weer naar boven komen. Voor singles is dat vooral een kans om te ontdekken wat je vandaag werkelijk zoekt. Niet om terug te kijken. Koppels kunnen merken dat een oude ergernis minder belangrijk wordt wanneer jullie zien hoeveel er intussen veranderd is. Er komt meer emotionele ruimte. Kreeft, je hebt 6 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je hoeft deze week niet voortdurend in de belangstelling te staan. Singles kunnen juist indruk maken door belangstelling te tonen voor het verhaal van een ander. In een relatie kan de aandacht even verschuiven naar de partner. En dat wordt gewaardeerd. Een beetje minder ego en wat meer nieuwsgierigheid brengt verrassend veel warmte. 7 knuffelpunten voor de leeuw.
1: Maagd.
0: Een onverwachte wending kan je vaste ideeën over liefde door elkaar schudden. Misschien reageert iemand anders dan je had voorspeld. Of blijkt een situatie minder ingewikkeld dan gedacht. Singles doen er goed aan ruimte te laten voor verrassingen. Koppels kunnen samen lachen om iets wat eerder nog een bron van ergernis was. 2 knuffelpunten voor de maagd. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een 3.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je charme werkt zonder dat je er moeite voor hoeft te doen. Singles kunnen rekenen op een flinke dosis aandacht en hebben bovendien zelf beter door wie de moeite waard is. Voor koppels ontstaat een speelse sfeer waarin aantrekkingskracht opnieuw duidelijk voelbaar wordt. Maak vooral tijd voor elkaar, zonder alles te willen bespreken. 5 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Dit is jouw week om duidelijk te maken wat je werkelijk verlangt. Singles kunnen een sterke aantrekkingskracht voelen die moeilijk te negeren is. In een relatie kan een eerlijk gesprek leiden tot een diepere vorm van vertrouwen. Je hoeft niet langer rond een bepaald onderwerp heen te draaien. Spreek uit wat je voelt. Je bent hiermee de winnaar deze week, schorpioen, met 10 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je hebt behoefte aan vrolijkheid en dat werkt aanstekelijk. Singles kunnen iemand leren kennen via vrienden, een hobby of een activiteit waar je normaal niet speciaal voor zou gaan. Koppels kunnen elkaar opnieuw verrassen door iets spontaan te ondernemen. Het hoeft allemaal niet zo serieus te zijn om toch waardevol te worden. 6 knuffelpunten.
0: Steenbok.
1: Een beetje zachter voor jezelf zijn helpt ook in de liefde. Singles kunnen ontdekken dat ze zichzelf soms onnodig veel druk opleggen. Binnen een relatie mag je best toegeven dat je ergens onzeker over bent. De ander hoeft niet altijd een sterke versie van jou te zien. Juist kwetsbaarheid kan voor meer nabijheid zorgen. 9 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Je liefdesleven kan een onverwachte draai krijgen. Voor singles ontstaat mogelijk interesse vanuit een hoek waar je helemaal niet bezig was. Koppels kunnen samen besluiten om een gewoonte te doorbreken die al lang hetzelfde verloopt. Verandering brengt hier geen onrust, maar juist nieuwe energie. 8 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je voelt deze week veel aan, maar laat je niet volledig leiden door vermoedens. Singles kunnen iemand verkeerd inschatten wanneer ze te veel betekenis geven aan kleine signalen. In een relatie is het beter om een vraag gewoon te stellen dan zelf een antwoord te bedenken. Duidelijkheid voorkomt onnodige onzekerheid. 3 knuffelpunten voor de vissen. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na, want het staat op onze Facebookpagina en dat vind je onder Liefde Spatie ENZ. En kan je ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.
2: Then the rainstorm came over me.

nummer gaat over een man die verliefd werd op een vriendin die hij al jaren kent. De track is terug te vinden op het album dat in 1984 uitkwam, Wheels Are Turning. En voor dat nummer zijn twee verschillende videoclips trouwens uitgebracht. De eerste video lijkt op een amateurvideo en de tweede is een meer professionele setting. We hebben het natuurlijk over REO Speedwagon en Can't Fight This Feeling.

als je dit van mij krijgt te horen, ja, dan weet je dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Uiteraard voor straks weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 1983. De SOS Band, oftewel Sound of Success, want daarvoor stond SOS. Tell me if you still care. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprise niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden.

0: Graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
4: bij Golden Oldies Radio.

0: een slijper om de show mee te beginnen, toch? Je hoorde toch maar mooi even. As yet and hard to say I'm sorry.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Goed dat je erbij bent. Bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ga je oren weer lekker verwennen, hè? Zoals gebruikelijk. Masseren met prachtige muziek. En ik heb ook een paar leuke onderwerpen in de aanbieding. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren. Ook al lig je in bed en denk je bij jezelf, ik draai me om en weg ben ik. Maar blijf nog even hangen. Wat hebben we zoal in de aanbieding? Straks een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg u, kiest u nu voor een uitgebreid ontbijt of een, ja, wat anders, een diner, een lunch? De mensen kwamen met geweldige antwoorden, dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren. Komt eraan over ongeveer 20 minuutjes hier in de late avond. Midas Dekkers is ook van de partij. En die gaat het hebben over een teddybeer. Maar blijft het daarbij? En we gaan het hebben met Josje over Josje. Josje liet zich inspireren door een stom buigen. Wat is dat nu weer? Nou ja, je hoort het allemaal zometeen hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond.

0: een van de mooiste klassiekers uit het grijze hitverleden. De Moody Blues. En Nights in White Satin. Dat moet een mooie dag te zijn geweest in de jaren 60. En verder Randy Newman met Birmingham. Goed, tijd voor onze reportage. Een reportage van Jeroen van Gent. Jeroen van Gent liep op straat met weer een nieuwe vraag. Jawel. Kiest u nu voor een uitgebreid ontbijt of een uitgebreid diner? Maar het kan ook een lunch zijn natuurlijk. Houdt u van lekker rustig wakker worden of liever in de late avond een gezellig tafelgebeuren? Nou ja, de vraag is gesteld en de antwoorden komen eraan.
1: Stel, u had het voor het kiezen. Waar kiest u dan voor een uitgebreid ontbijt of een uitgebreid diner? Ik ben van het uitgebreid ontbijten, maar dat kan anders zijn wanneer ik het aan u vraag.
2: Mag ik wat vragen voor de raad? Ik heb leuke vragen, lichtvoetige vragen, geen ellende, geen politiek of zo.
3: Ja, wat dan?
1: Als je het voor het kiezen hebt, kies je dan voor een uitgebreid ontbijt of uitgebreid dineren?
3: Oh,
1: Dat dus.
3: Ja, uitgebreid dineren.
1: Toch wel, hè?
3: Ja, ja.
4: Uitgebreid dineren.
1: Ja?
4: Ja, 100%, ja.
1: Als je kon kiezen, kies je dan voor uitgebreid ontbijt of uitgebreid dineren?
4: Uitgebreid dineren hou ik meer van dan van ontbijt. En in de avond dan kan je er heerlijk van genieten met een lekker zonnetje.
1: Ja.
4: En dan kan je er nog wel een lekker biertje of een wijntje bij drinken.
1: Ja, dat is waar. Ontbijten gebeurt eigenlijk nooit in Nederland, geloof ik, hè, dat er uitgebreid ontbeten wordt.
5: Ik zie het wel staan, bijvoorbeeld bij McDonald's of bij de HEMA. Ja, ja, dan moet je weer zo vroeg weg. En,
1: ja, precies.
5: Hè?
1: Nee. IKEA ook nog, bijvoorbeeld.
5: Ja, dat is waar. Ja, ja, ja, ja. Ja.
4: Nou, je ziet hoe lang ik ben, maar ik doe over het algemeen wel redelijk uitgebreid ontbijt, hoor. Met gewoon een rijkelijk gevuld ontbijtje.
1: Oh, gewoon stiekem zelf, zeg maar.
4: Ja, ja, zeker. Jou, ja, hoor.
1: Want de meeste mensen proppen dat naar binnen en dan lopen ze snel naar de werk en zo, de auto in, weet ik veel, fiets.
6: Nee, ik neem wel de tijd.
1: Ja?
6: Ja, ja.
1: Hey, mag ik vragen wat erin zit of niet?
6: Ja. In het ontbijt?
1: Ja.
6: Een eitje, beschuit, kaas, koffie.
1: Oké, dus het is nooit echt, waar bestaat ontbijt dan eens heel snel?
4: Ja, dat is snel inderdaad. Dan kan een mueslireep zijn of een bakje yoghurt, dat is een beetje wat we noemen. Ik ben niet zo zwaar ontbijten.
1: Als u zou kunnen kiezen, waar kiest u dan voor? Voor uitgebreid ontbijten of uitgebreid dineren? Dat is de vraag.
7: In de ochtend ontbijt natuurlijk, en 's avonds dineren.
1: Alle twee. Maar uitgebreid is, gaat het even om. Ik bedoel, hoe pakt u een beetje uit met ontbijt?
7: Nee, minder.
1: Minder?
7: Diner, uitgebreid.
1: Ah.
7: Als we uit weg gaan, hè.
1: Oh ja, nou ja, goeie, inderdaad. Ja, het is helemaal geen traditie om ergens te gaan ontbijten voor Nederlanders, geloof ik, hè? Nee, dat kan bijna niet eens.
7: Nou ja, misschien hier en daar wel, maar dat gebeurt zeldzaam.
1: En wat eet u het liefst dan 's avonds, een diner? Wat voor diner moet ik aan denken? Even doorvragen hoor, stiekem.
7: Een vorig dingetje, iets met vis.
1: Ja.
7: Hoofdgerecht met vlees en een toetje na.
1: Volgens mij, ik kijk in uw ogen, volgens mij doet u het wel eens, hè? Doet u dat wel?
7: Ja, regelmatig.
1: Dat komt voor.
7: Ja, wel.
1: Oké.
7: Okay. Dat vinden wij gezellig, met een wijntje erbij.
5: Maar ook met verjaardagen, iemand verrassen.
1: Ja.
5: Een dochter of een zoon met een etentje bijvoorbeeld. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, gezellig verjaardagen vieren in een restaurant of zo.
5: Nou, of een paar dagen later.
1: Een paar dagen later kunnen.
5: Meestal vieren wij de verjaardag ook wel gewoon heel ouderwets thuis nog.
1: Er is geen ontbijttraditie in Nederland, geloof ik, hè?
3: Ja, heel veel mensen ontbijten denk ik ook niet.
1: Oh, helemaal niet?
3: En sommige mensen misschien even vluchtig. Maar ik denk wel dat we altijd sowieso heel gehaast zijn 's ochtends. Waardoor het er ook wel bij in kan schieten.
1: En als je er alle tijd voor zou hebben, voor ontbijten?
4: Een eitje bakken, een fantastie. Oh. Ja, dan wel. Ja, dan wel.
1: Toch wel.
4: Ik sta elke ochtend wel eventjes in de keuken voordat ik een bijtje klaar heb. Ja hoor, lekker
1: wat zit er allemaal in? Ja, ook
4: een lekker paar eitjes bakken, toast maken, avocado, bakje yoghurt erbij. Lekker hoor.
1: Elke dag? Nee toch?
4: De meeste dagen wel. Als ik een beetje vroeg op werk moet zijn, dan zet ik ook wel eens gewoon een stuk of 6 boterhammen. Maar niet heel luxueus uitgebreid er altijd.
1: Maar sta je er extra vroeg voor op dan voor zo'n ontbijt of niet?
4: Nee hoor, ik werk gewoon harder.
1: Oké, gewoon heel snel dat soort dingen klaar.
4: Heel snel klaarmaken, ja hoor. Oh, okay. Als je alles tegelijk doet dan kost het niet zo lang.
1: Nee, oké, okay. Hartstikke goed. En dineren, lukt dat? Gebeurt dat wel eens?
3: Ja, dineren. Sowieso kook ik ook wel veel.
2: Oh, lekker
3: maar,
2: zelf?
3: Maar ja, lekker zelf koken. Lekker uitgebreid tafelen. Met lekker aan tafel met kaartjes aan. En ja, gewoon er echt een moment van maken.
2: Gasten erbij, neem ik
3: gasten
2: aan.
3: Erbij, ja, dat kan. Dat kan. Of lekker uit eten gaan met vrienden of familie.
4: Nee, op zich op vakantie ben ik het wel altijd gewend. Als ik met vrienden op vakantie ga, doe ik vaak altijd buiten huis ontbijt. Dan ga je gewoon lekker ergens zitten, een bakje koffie erbij. En dan een beetje rustige dag beginnen. Maar in onze Nederlandse 9-tot-5 cultuur denk ik dat je er niet heel snel makkelijk eventjes met z'n allen gaat ontbijten.
2: Gek, hè?
4: Ja, jammer ook.
2: Bijvoorbeeld met bedrijf, met collega's.
4: Ja, ik had het best leuk gevonden met mijn collega's, hoor.
2: Ja?
4: Maar ja.
2: Stel het voor.
4: Ja, zal ik doen, ja. Ik werk nog niet zo heel lang. Ik weet nog niet zoveel zeggenschap heb, maar nee, dat, wie weet.
2: En uitgebreid dineren, ja, het is een beetje een persoonlijke vraag deze keer, maar waar bestaat het? Wat is uw lievelingsdiner?
8: Verschilt per dag. Dat kan uitgebreid koken zijn. Het vlees, vis, dat hangt een beetje van de dag af, ja.
2: Gaat alle kanten op.
8: Kan alle kanten op gaan, ja. Nee, ze wist het ook, ja. Hij moet een beetje genieten ervan, ja.
2: Wanneer u het voor het kiezen had, kiest u dan voor een uitgebreid ontbijt of een uitgebreid diner?
5: Diner.
2: Ah, gebeurt dat wel eens?
5: Jawel, jawel.
2: Lekker dineren, eten met z'n allen?
5: Oh ja, vaak.
2: Ontbijten, komt dat wel eens voor? Ergens anders ontbijten?
5: Nee, maar laten we zo'n ontbijtje thuis komen met speciale gelegenheden. Hey. Met de paas of met een verjaardag verras ik mijn partner met een ontbijtje.
2: Hey. Het is een soort van bestelontbijt.
5: Juist. Ja, klopt.
9: Ik kies voor een uitgebreid ontbijt.
2: Hey.
9: Heerlijk.
2: Dat is goed dat ik u vraag, want dat doet niemand. Tot nu toe, bijna.
9: Ja, maar ik vind het lekker. Ja, het hoeft alleen zo ingewikkeld te zijn. Gewoon een heerlijk croissantje met een beetje jam en roomboter erop.
2: Ja. Ik zag u toch al binnenlopen bij de kapper. Nou, de kapper zit voor de deur. Ja. En zegt, doe de deur even open.
9: Ik maak het zelf, ja. Dat doe ik zelf, ja. En ook brinta een beetje. Dat is ook heerlijk, 's morgens.
2: Ja.
9: Maar soms is het lekkerder dan het avondeten. Uitgebreid. Ja.
2: Ja, zeker. Maar staat er daar nog extra vroeg voor op?
9: Nee, dat niet. Nee. Het is wel heel snel.
2: Het past gewoon goed.
9: Ja, nog hagelslag bij is ook nog heerlijk.
10: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

anniversaire. Gérard Le Dormant, natuurlijk hier in de show, hier in de late avond. En Voici le clé. Nou, daar zijn de sleutels. En we doen nog niks op slot hoor. Nog langer niet. Want we hebben straks een mooie bijdrage van Midas Dekkers. Dus dat komt er zo meteen aan. Hij gaat het hebben over de teddybeer. Overigens hoorde je ook nog iets moois van, nou, 100 jaar geleden zo ongeveer. En dat is echt waar. Gertrude Lawrence en Jack Buchanan. Je hoorde ze samen in A Cup of Coffee, A Sandwich en natuurlijk jij.

0: teddybeer. Schrijvers schrijven, lezers lezen, luisteraars luisteren. Zo hoort het. Maar soms leest een schrijver en luisteren de lezers, dan is er een lezing. Dat spaart de lezers hun ogen en streelt, als het goed gaat, de ijdelheid van de schrijver. De orde der dingen laat zich echter niet altijd zo gemakkelijk op haar kop zetten. Lang geleden hield ik een lezing in Groningen. Daar had ik me nogal op verheugd, want Groningen is een prettige stad en ik was er in geen maanden geweest. 'S middags zou ik voor schoolkinderen spreken, 's avonds op de universiteit. Op de school aangekomen werd ik verwelkomd door een struise onderwijzeres die me, na een kopje koffie, naar mijn jeugdige publiek bracht. De deur naar de zaal zwaaide open en ik stond versteld. In plaats van de mij toegezegde 10 à 12-jarigen keek ik in de verwachtingsvolle toetjes van een 50-tal nauwelijks gespeende kleuters, elk vermomd als teddybeer en gezeten op een plastic paddenstoel. Lezen konden deze broekenmannetjes nog niet, laat staan dat ze in een schrijver geïnteresseerd waren. Mijn anekdotentrommel kon gerust gesloten blijven. Nadat ik geruime tijd met een mond vol tanden had gestaan, greep de struise mevrouw mij en de leiding. Ze troonde me mee naar het midden van de cirkel en drukte me niet onzachtzinnig op een vakante paddenstoel om me voor te stellen. "Zo, kinderen, dit is nu meneer Dekkers en meneer Dekkers weet alles van dieren. Hè, meneer Dekkers? Dus ook van poezen. Hè, meneer Dekkers? Nu, wie van de kinderen heeft een poes thuis?"
1: Ik.
0: "Goed zo, komen jullie maar bij meneer Dekkers zitten." Een 25-tal teddyberen stormden op me af. Ik voelde me alsof het piranha's waren. Toen moesten we van het wijf Poesie Mouw zingen. Ik met alle poezekinderen. En daarna, maar nu met de kinderen die er thuis een konijn op nabeweerden te houden, van In een groen, groen, groen, groen knollen, knollen land. Ik moet een weinig universitair geschoolde indruk hebben gemaakt. Na het langste uur van mijn leven stond ik, wat zwak in de benen, weer op straat, sloeg enkele teddyberenharen van mijn jas, rechte mijn rug en nam een taxi. Een nieuwe lezing lokte, in de tempel der wetenschap ditmaal, met studenten, studium, generalen en alle deftigheid en decorum van dien. Vanuit de taxi kon ik in het voorbijrijden duidelijk zien hoe ruim de boekhandel op de Grote Markt in mijn boeken was gesorteerd. Ik vatte weer moed. De taxi zette me af bij Café de Woldhoren, want ik had nog de tijd, een glas zou me goed doen en de klantenkring stond er om zijn vele schrijvers bekend. En ja hoor, aan de bar hingen enkele schrijvers, niet de minste en een ervan nog dichter bovendien. "Ah, Midas," riepen ze, "ga zitten en neem er een." Ik glom, zo ver van huis, na maanden van afwezigheid, werd ik herkend en gefêteerd. Was ik al beroemd genoeg? Mooie stad, dat Groningen, begreep ik. Aardige mensen ook. En die juffrouw achter de bar was lang niet mis. Die Dekkers, die kwam er wel. Net voor ik op mijn beurt een rondje wilde geven, boog de barjuffrouw, die me al even peinzend van opzij had opgenomen, zich over de tapkast naar me toe. "Bent u Midas Dekkers?" vroeg ze, naar me opblikkend. Met een welwillende glimlach zakte ik wat onderuit en zei bescheiden: "Ja." "Dat komt mooi uit," zei de schat zakelijk. "Er staat van een tijd terug nog 34,75 van u." Nooit heb ik zo snel een rekening voldaan. De lezing die avond was wat mat.
2: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

De mooiste muziek hoor je hier natuurlijk in de late avond. Lekker rustig. Zo hoorde je Acta en Munnik met Niet of Nooit Geweest. Geweldig. En natuurlijk deze Paul Young. Every Time You Go Away. Over een paar minuten. Ja, over een minuut of drie al. Gaan we praten met Josja. Josja liet zich inspireren door stoombuigen, jugendstil en minimalisme. We gaan het dus hebben over de kunsten. En wie doet het gesprek zo meteen? Natuurlijk Herman de Bruin. Maar eerst nog iets moois van de Hollies. Magic Woman Touch.

0: Josja Boting is in de studio. Ze is creatief ontwerper en ze kan nog veel meer vertellen over wat ze allemaal doet. Josja, welkom.
1: Ja, dank u wel.
0: Ja. Creatief ontwerper, wat doe je dan?
1: Ja, ik denk al je ideeën proberen uit te werken tot een product.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: dus. En heb je dat altijd al gehad, van jongs af aan? Dat je dacht, ik wil creatief met mijn handen bezig zijn? Want ik neem aan dat het dat is.
1: Ja, ja, ik ben altijd wel bezig geweest met knutselen eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Ja, van jongs af aan.
1: Ja, en ik noem dit dan ook altijd professioneel knutselen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, het klinkt alsof het wat simpel is, maar...
1: Nee. Daarom het professionele ervan.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, want als je knutselt, dan krijgen mensen die... Nou, ze plakt wat in elkaar en dan is het wel goed.
1: Ja, nou, dat is het niet, maar goed.
0: Nee.
1: Ja.
0: Maar wel met een speciaal materiaal, hè?
1: Ja.
0: Dat heeft je voorkeur.
1: Ja, ja, hout.
0: Hout.
1: Ja. Ja,
0: en waarom hout?
1: Ja, het is een prachtig materiaal. Het heeft geleefd, het blijft leven.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft heel veel meegemaakt ook. Dus ja. Dat vind ik heel interessant.
0: Ja. Is het ook wel eens weerbarstig als je ermee moet werken?
1: Ja, het heeft inderdaad wel dat ik soms hoofdpijn krijg van... je moet met zoveel dingen rekening houden, omdat het natuurlijk blijft bewegen. Dus je kan niet zomaar iets vastzetten.
0: Nee, nee.
1: Ja.
0: Want ja, dat hout blijft, ja, dat kan uitzetten, krimpen.
1: Mm.
0: Ja, metaal is dat ook zo, toch?
1: Ja, maar niet in de...
0: Niet in die zin.
1: Nee, niet zoveel als hout kan doen. Hout kan echt centimeters...
0: Dus dan moet je echt plannen om te kijken hoe je dat in elkaar zet. Want je bouwt allerlei zaken met hout.
1: Ja, ja. Ja. Ja, dus je moet echt rekening houden met dat het verbinding krimpvrij is. Zodat het in de winter weer kan bewegen en in de zomer ook weer. Zeg maar. Ja.
0: Ja, dat is wel heel belangrijk natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: En ik zie ook nog staan dat je je laat inspireren door Jugendstil.
1: Ja, dat vind ik heel interessant inderdaad.
0: Uit de 20e eeuw, jaren 30. Toch?
1: Ja, ja, dat is echt
0: Hoe komt dat
1: prachtig
0: bij jou terecht?
1: Ja, nou ja, dit is eigenlijk begonnen bij mijn afstudeerproject. Toen ben ik heel hard gaan kijken wat ik allemaal interessant vond.
0: Mm-hmm.
1: En dat was wel een van de dingen die eruit sprong. Alleen het is super, super druk. En dat is natuurlijk heel heftig met hout ook, als je dat allemaal...
0: Ja, alle versieringen bedoel je?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, maar wel hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Al die,
0: want ik ken wel Jugendstil huizen en gevels en zo. Maar van hout, dat is weer een heel andere materie, denk ik.
1: Ja, ja, maar daarom combineer ik het ook met minimalisme. Zodat het soort van niet te druk wordt en dat het gewoon die mooie vormen eigenlijk die in die Jugendstil voorkomen,
0: ja,
1: pik ik eruit.
0: Maar ze zijn wel strak.
1: Ja, zeker.
0: Dus
1: ja.
0: Dat heb jij dan ook, dat het strak wordt.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja.
0: En met houtwerk, heb je daar, want je hebt met allerlei andere zaken al een prijs gewonnen, begreep ik.
1: Ja, klopt.
0: Gaat dat met dit ook gebeuren? Ja, je kan niet in de toekomst kijken, dus dat weet je niet.
1: Ja, geen idee.
0: Nee.
1: Zou mooi zijn.
0: Ja. En doe je dat in een atelier of gewoon aan huis?
1: Ja, ik heb een klein werkplaatsje op de Rotterdamse weg. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En dat is dan in Delft?
1: Ja.
0: Ja, ja. En daar kan je alles kwijt wat je kwijt wil aan ideeën.
1: Ja, ja, het zou wat groter mogen op een gegeven moment. Maar goed, ja. Ja.
0: Nou ja,
1: en nu is het goed.
0: Wie weet, als je groter groeit, kan je ook groter worden.
1: Ja, dus precies.
0: Ook met de atelier natuurlijk.
1: Ja,
0: ja. Houtbewerking. Heb je dan machines staan of doe je alles met de hand?
1: Ik heb een aantal machines staan, maar
0: toch
1: ik doe
0: wel
1: ook veel met de hand.
0: Ja, ja,
1: ja, ja.
0: Want het is natuurlijk heel fijn werk meestal.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ik begreep ook dat je een hemelbed gemaakt had, maar er komt geen spijker aan te pas.
1: Nee, klopt. Ja, ja. Ja.
0: Is dat een oude techniek die je dan gebruikt?
1: Ja, een oude Japanse techniek.
0: Japanse techniek,
1: ja, zeker. Ja, ja.
0: En hoe gaat dat dan?
1: Ja, je hebt een pen- en gatverbinding eigenlijk.
0: Ja.
1: En die pen die steek je door. Dus aan de achterkant van die pen, daar zo sla je dan nog een wig in.
0: Mm-hmm.
1: Zodat die hem strak trekt.
0: Ja, ja. Maar het is allemaal hout.
1: Ja, het is allemaal hout.
0: Er zit op geen spijker aan te pas.
1: Nee, nee.
0: Nee, nee. Nou, dat is best, best heel creatief, denk ik. Zo om dat allemaal te maken. Ja, dat bestond al langer, die pen-gatverbinding natuurlijk. Maar
1: het is eigenlijk zonde dat we het niet meer gebruiken. Want je vindt het bijna nergens meer terug.
0: Nee.
1: Ja.
0: En je bent de voorvechter voor dit soort zaken.
1: Ja, het blijft veel langer bestaan als je het op zo'n manier...
0: Spijkers roesten.
1: Ja, en op een gegeven moment kan dat hout gaan werken. En dan trekt het zichzelf kapot. Op deze manier kan het
0: hout met hout verbinden. Dat is het mooiste. Is dat, want houtlijm, gebruik je dat dan ook?
1: Ik gebruik dat wel eens, maar voor dit bed heb ik dat niet gebruikt.
0: Nee, nee. Je probeert het zo natuurlijk mogelijk te houden.
1: Ja, Ja.
0: Ja. Ja, mensen die meer willen weten en denken, nou, ik wil wel eens weten wat ze maakt. Die atelier is waarschijnlijk niet open.
1: Nee, nee. Dat,
0: of op afspraak misschien.
1: Ja, nou ja, als ze heel graag een keertje langs willen komen, ja, dan kan dat natuurlijk.
0: Maar dan kunnen ze op de website de gegevens wel vinden,
1: ja,
0: denk ik.
1: Zeker. Ja, ja.
0: Noem de website nog een keer.
1: josjaboting.nl.
0: Josja met J-O-S-J-A. Dat, yes, moet je even in de gaten, ja, houden. En dan komt het allemaal goed, denk ik. We spraken met Josja Boting, de creatief ontwerper en heel veel met hout. Ik dank je wel voor het gesprek. Wens je heel veel succes met wat er allemaal nog gaat gebeuren, want je blijft creatief bezig.
1: Ja, dank je wel.
2: Tot middernacht, de late avond.

0: today.
1: Wat een geweldig nummer hoorde je nog even aan het einde van de show. Our House, Crosby, Stills, Nash en Young. Helemaal compleet, dus samen. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Want de show zit er weer op. Het is weer mooi geweest voor vandaag. Ik ga er van tussen. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting. En hij brengt natuurlijk weer geweldige easy listening muziek voor.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 8 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober. O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 8 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Earth in a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

0: Nancy. I'll call you back later.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.